Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6:00 tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 12:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK-voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Heemraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het

0: bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagenwond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het

0: schoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
3: Jawel.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle drie de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajmoussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ha!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen

0: WK-topscorer aller tijden.
1: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajmoussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Hallo.

light is on.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om u voor...

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid

Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ho!

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: sing it for me. Sing it for me. Y'all need somebody.
1: Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Had hem een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers. Die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een opmerkelijke hoeveelheid bedorven zuivelproducten aangetroffen. Die stonden daar op 4 pallets met onder meer kwark, yoghurt en andere soorten zuivel. De pakken zijn van verschillende supermarkten. De meeste zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft linten om de pallets gespannen. Er wordt een onderzoek gestart. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen in de loop van de middagperiode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog, temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Het gaat om een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 7:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een opmerkelijke hoeveelheid bedorven zuivelproducten aangetroffen. Die stonden daar op 4 pallets met onder meer kwark, yoghurt en andere soorten zuivel. De pakken zijn van verschillende supermarkten. De meeste zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft linten om de pallets gespannen. Er wordt een onderzoek gestart. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen, in de loop van de middagperiode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog, temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer informatie.

Lokale radio gebeurtenis, hij is er weer bij. Fijn dat je luistert. We hebben gezellige muziek in de aanbieding. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws. En bovenal, en dat is het belangrijkste, we gaan eten met... Als je zit eten of gaat eten zometeen, wens je een bijzonder eet smakelijk.

0: Davina Michelle was dit. Beetje muziek in het kader van laten we eens even lekker gaan pompen. Want de luidsprekers die vallen hier in de studio naar beneden. Ja, moet maar zo zijn, hè. Heartbeat was dit.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Even zaken doen. We kijken hiervoor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. We hebben bericht over de leerlingen van 3A Atheneum van het Varel College. Ze hebben net als vorig jaar de luchtkwaliteit in Ridderkerk onderzocht. Dat deden ze met snuffelfietsen en stikstofmeetbuisjes. Ga daar maar een schalgje mee spelen. Ze brachten in kaart waar de gemeente fijnstof en stikstof voorkomen. Nou, net als vorig jaar hadden ze daar speciale snuffelfietsen voor. En wat denk je? Waar de stikstofconcentraties het hoogst waren? Je raadt het nooit. Bij de waterbus. Trouwens, ook bij de ingang van de school waren verhoogde waarden. Maar het kan te maken hebben met auto's met een draaiende motor of het vapen van de medemens. Er waren ook praktische oplossingen als je nou precies wil weten wat ze allemaal hebben verzonnen daar bij het Varel College. En wat de metingen hebben opgeleverd. Kijk dan even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dan ben je weer volledig op de hoogte hoe het zit met luchtkwaliteit in ons eigen dorp. Dit is de meest recent uitgebrachte plaat van de Beatles en het is nog maar een paar jaar geleden.

0: deze plaat heet, heb ik geen flauw idee van. Maar zoek dat maar eens op met AI of zoiets. We komen er vast wel achter, denk ik. Jeroen van de Boom was dit. Maar ook dat was al geen geheim, denk ik. Als je het hoort blaren, dan weet je het al. Aardig is Jeroen weer. Dat in de Sandwich Express. Je leeft vandaag. Je leeft vandaag, vandaag, vandaag. Daar komt de vraag.
1: Hé hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Hey, leuk hè, je leeft vandaag, maar vandaag in het verleden. Dan kom je op 17 juni 1885. En dat is de datum waarop het vrijheidsbeeld aankomt in de haven van New York. Geschonken door de Fransen en zo is het allemaal verder gegaan. Hè? Weet je het nog? Vandaag in het jaar 1967 was niet zo denderend. Want China, communistisch en al, heeft haar eerste waterstofbom op die datum tot ontploffing weten te brengen. En op diezelfde datum in 1972 worden 5 mannen gearresteerd in de Verenigde Staten bij een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij, het Watergate Hotel te Washington. En daar komt dus het Watergate-schandaal vandaan. En Nixon, de president van de Verenigde Staten, zal dan ook gaan aftreden. Een beetje leuke nieuws vandaag in het jaar 1991. Een van de belangrijkste apartheidswetten in Zuid-Afrika. De wet op de bevolkingsregistratie wordt afgeschaft. En zo wordt langzaam maar zeker weer de wereld een klein stukje beter. Dat was vandaag in het grijze verleden. We zijn weer terug vandaag in het jaar 2026. Leuk dat je luistert. Dit is de Sandwich Express met Snow Patrol. It's the

0: Memories from Within Temptation. Wat een mooi einde op weg naar het weerbericht.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Nou, dat zeg ik eventjes kijken. Nou, het begon vanochtend eventjes dat je dacht van... Hey, het ging toch goed weer worden, maar het ziet er allemaal lekker uit. Intussen gaat het steeds beter worden. We krijgen meer zon, we krijgen meer hogere temperaturen. En zeker vanaf morgen gaat die temperatuur lekker doorstijgen. Het wordt bijzonder warm zomerweer, maar ook benauwd. Dat betekent dat we morgen en zeker overmorgen... de onweersbuien tegemoet kunnen gaan zien. Het kan wel lekker tropisch heet gaan worden, maar dat is dan weer het nadeel. Na het weekend lijkt het dan iets stabieler en wat minder heet, maar wel lekker zomerweer te zijn. En daar gaan we ons dan ook zeker op verheugen. Als het over tropisch hebt, tropische temperaturen en tropische weerberichten, dan denk je, tenminste sommige mensen, denk je toch een heel klein beetje aan Janeiro. Dat is Samba de Janeiro. Denk ik van, dat is nog een toepasselijk plaatje na dit weerbericht. Voor tropisch. Dus we gaan dansen tot het zweet aan alle kanten eruit spuit. Het is goed voor lichaam en leven. Springen maar en hossen maar. Het is nou nog niet zo heet, dus geen smoes om het niet te doen. Daar gaat hij 1, 2 in. Hoppatee.

0: Muziek over het goede leven in de Stedel Express. Zoals alles dan Ryan Parrish met de Dolce Vita. Door Sophie Ellis Baxter. Wat dan toch steeds wat lekkerder weer lijkt te gaan worden, is misschien leuk om aandacht te besteden aan het...
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Nieuws wat we kunnen lezen bij ons op de website van rtvridderkerk.nl. Daar schrijven ze dat de 44ste editie van de avond fiets vierdaagse afgelopen maandagavond van start is gegaan. Ruim 250 fietsers gingen op pad. Iets meer fietsers dan vorig jaar, maar volgens mij regende toen ook een beetje. Ze hebben dit jaar beter weer. Kon gefietst worden tussen 15, 30 en 60 kilometer. En dan fiets je door de omgeving van Ridderkerk. En als je nou zegt van, oh, dat is balen, ik was het helemaal gaar vergeten dat er een fietsvierdaagse was. Donderdagavond is er een speciale slotrit. En dat gaat allemaal gebeuren vanaf en rondom de Vlasstraat in Resort. Met muziek en al niet meer. En als je zegt van, nou, daar heb ik het al wel interesse in. Dan is het misschien handig om daar even je neus nog te laten zien. Daar ben je er toch nog een beetje bij betrokken. Dat gezegd hebbende zo, dan kan je dat hele bericht nog eens teruglezen op de app van RTV Ridderkerk. Gaan we een oude kraker in een heel nieuw jasje even op de radio laten brengen. Dan heet hij Criss Cross Amsterdam.

zou het heel veel vaker moeten doen zo. Gezelligheid troeven al dat soort van zaken in de Sandwich Express. En als je het over gezelligheid hebt, dan ben je vast jarig. Dat is meestal gezellig. Behalve als je kind bent, moet je altijd huilen om de een of andere reden op je verjaardag. Klinkt dat niet bekend? Dan wil je alles, dan krijg je alles, dan mag je niks. Dat is helemaal niet leuk. Maar goed, voor de rest als je jarig bent. Vandaag een bijzonder mooie dag natuurlijk. Lekker weertje beginnen te worden. Misschien wel een tankfeestje wat eraan zit te komen. Een bak ijs erbij op tafel. Heel snel opeten voordat het smelt. Van harte gefeliciteerd. Dat is wat ik wilde zeggen. Je bent in goed gezelschap. Vandaag is ook een held uit België jarig. Eddy Merckx is vandaag 81 jaar geworden. De man uit het wielrennen, weet je nog wel. Ook is jarig Jack Wouters. Hij is acteur en hij is vandaag 69 jaar geworden. De felicitatie ook aan Ferry Doedens. Zij is Nederlandse zanger en acteur. En hij is vandaag 36 jaar geworden. Bijzondere man die vandaag jarig is. En hij is bezig met de comeback. Dat is Barry Manilow. Zanger en nog veel meer. Geboren in het jaar 1943. En dat betekent dat vandaag Benny Manilow 83 jaar is geworden. Gefeliciteerd man. Dat is nog eens een keertje lekker nieuws. Toch is een oude maak, een oude kraken van hem uit de oude doos.

plekken, waar dan ook, hoe dan ook. Kom maar op ermee. We zijn er klaar voor. Nena en Kim Wilde waren dat. Any place, anywhere, anytime. Zo tegen het einde van het programma kijken we altijd eventjes naar de top 40 van vandaag in het verleden. Dat is vandaag die van 1986. 7 nieuwe binnenkomers, op 40 de laagste. The Cure met Boys Don't Cry. Op 38 Mountains van Prince and the Revolution. En op 36 nieuw Set Me Free van Jackie Graham. Op 35 vinden we Venus van Bananarama. Op 31 Midnight Lady van Chris Norman. Op 26 nieuw. Die gaan we straks draaien, dus dat vertellen we zo meteen. We zeggen eerst nog even welke plaat er op 22 wat superstip nieuw binnenkwam. Dat is David Bowie en Underground. Dat betekent dat de plaat die nieuw binnenkomt op nummer 26 gedraaid gaat worden.

Je smijt Rataille Yes tegenaan. Dat doe je net als de Beatles. Scoor je een enorme kraken van het. Dat deden de mannen van Wham dan ook met The Edge of Heaven. Laten we nog even kijken naar de top 40 van vandaag het jaar 1986. De top 3. Wonderful World van Sam Cooke uit de Spijkerbroek. Een toestand is gezakt van 1 naar 2. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Die is van 3 gestegen met Stip, Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. En er is ook een nieuwe nummer 3 en die gaan we zometeen draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen. Als je zit te eten of straks gaat eten, wens je een bijzonder eet smakelijk. Morgen zijn we weer. Zelfde zin, dezelfde tijd. En is er ook weer recent weer Express. En hopelijk luister je dan ook weer. Blijf bij ons. We hebben nog een gezellige woensdag radio voor je in de aanbieding. Dus je kan gewoon het toestel aan laten staan. Allemaal hartstikke gezellig en leuk. Ik vergeet pas van alles, maar dat zit hem in het weer. Ik krijg last van de benauwdheid. We hebben nog één plaat te gaan. Dat is de plaat die gestegen is van 5 naar 3 met een stip. Tot aan het nieuws gaan we luisteren. Patti LaBelle en Michael McDonald. Uit die top 40 van 1986 en On My Own. We wensen nog een hele fijne woensdag, zoals gezegd. En graag tot morgen. Geniet van het zonnetje. Het gaat steeds harder schijnen. Het wordt steeds...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Met Tom en Leonie.

Pop met Electric Live. En dat allemaal hier bij Radio Ridderkerk, het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan er weer een gezellige middag van maken. En dat allemaal op woensdag 17 juni in het jaar 2026. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer aangenaam om naar te luisteren en ook weer heel veel informatie gedeeld. Nou, en wat gaan wij allemaal doen? Ik heb weer een tas vol muziek meegenomen. En ook weer wat zwart vinyl, dus misschien komt er alweer een kraakje voorbij, wie zou het zeggen. En als je net gegeten hebt, een welbekomen. En als je nog moet gaan eten, eet smakelijk. Radio Ridderkerk zendt trouwens uit op die welbekende frequentie, hè? 105.7 op FM en wereldwijd via het internet. Dus er is altijd een reden om naar Radio Ridderkerk te luisteren. Maar goed, ik heb genoeg platen meegenomen om naar te luisteren. Dus laten we maar eens gauw gaan van start gaan. En dat doen we dan ook met Waylon.

Willem Bijkerk. Dat is de naam van Waylon. En de man die hier pedalsteel speelt, die is pas 27 jaar en speelt pas 2,5 jaar pedalsteel.

ziel. En als je het dan al zo goed onder de knie hebt, dan ben je echt een geweldige, ja, moet ik zeggen, gitarist. Maar in ieder geval pedalstylist. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar in ieder geval speelt hij al heel erg geweldig goed pedalstil. Worden Waylon en het nummer Goddamn a Woman. En nu Elvis Presley in The Ghetto.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Social Store zoekt nieuwe sponsors. De Social Store is een plek waar mensen, jong en oud, in Ridderkerk samenkomen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Er wordt samengewerkt door vrijwilligers en verschillende organisaties. Ze willen graag armoede en eenzaamheid verminderen en integratie bevorderen. Ze bieden praktische hulp, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen aan huishoudens die het nodig hebben en organiseren verschillende acties en wekelijkse activiteiten. De actie Support aan Gezin uit Ridderkerk richt zich erop om sponsors te zoeken die een jaar lang maandelijks €15 doneren. Maar ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom. Iedere woensdag en vrijdagochtend is er een open spreekuur aan de Sportlaan nummer 8. Je kunt voor meer informatie ook even kijken op de website www.social-store.nl.

En deze man die blijft ook maar muziek maken. Hij treedt weliswaar niet meer op, maar hij maakt nog wel muziek. Willie Nelson hoorden we. Something You Get Through. En nu gaan we door met de volgende alweer. Bette Midler.

dit uit een Disney film kwam, maar het komt uit de film Peaches. En het was de mooiste versie die ik vind. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Bette Midler, Wings Beneath My Wind. Nee, Wind Beneath My Wings. The Drifters, Saturday.

zo gingen we weer een heel stuk terug in de tijd met The Drifters. In de 60e jaren was dit echt een gigantische grote hit. En het heette Saturday Night at the Movies. The Beautiful Sound. A Little Time.

0: The Beautiful South hoorden we. A Little Time. En ja, we hebben allemaal een beetje tijdgebrek soms. Hè? Niet altijd, maar soms wel. We doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan met muziek van Bente. En die heeft het over hoogtevrees.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Anders, hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
2: Kenneth Donald Rogers, geboren in 1938 in Houston, Texas. Hij groeide op in een arm gezin met 7 broers en zussen. En ondanks de geldzorgen thuis wist Kenny zijn middelbare school af te ronden. In die tijd kocht hij ook een eerste gitaar en wist hij dat hij de toekomst in de muziek lag. Kenny Rogers verkende allerlei genres. Rockabilly in de jaren 50, speelde contrabas in een jazz trio in de vroege jaren 60... en scoorde eind jaren 60 een psychedelische rockhit met de band First Edition. Toen die band halverwege de jaren 70 uit elkaar viel, begon hij aan een solo-carrière. Met het country-genre behaalde hij vanaf dat moment wereldhits achter elkaar, won talloze Grammys en groeide uit tot een wereldwijde superster. Denk aan zijn successen The Gambler en zijn duet Islands in the Stream met Dolly Parton. Daarnaast was hij ook succesvol acteur, professioneel fotograaf en richtte zijn restaurantketen Kenny Rogers Roasters op. In 2020 overleed hij op 81-jarige leeftijd. We gaan nu eerst luisteren naar Lady uit 1980. Dit prachtige liefdeslied had Lionel Richie geschreven voor zijn eigen band, The Commodores. Maar zij wezen het nummer af en het werd Rogers' allergrootste solohit. Daarna horen we als tweede The Gambler uit 1978. Roger was niet de eerste die het opnam. Ook countrylegende Johnny Cash had het al eerder uitgebracht, maar zonder veel succes. Toen de producer van Kenny Rogers het nummer hoorde, wist hij dat zijn rauwe stem er perfect bij paste. Het nummer met zo'n levendig verhaal werd een gigantisch succes, waardoor er naderhand maar liefst 5 opeenvolgende tv-films omheen zijn gebouwd, waarin Kenny Rogers zelf de hoofdrol speelde, als de gokker Brady Hawkes. Je hoort nu Kenny Rogers in
1: De Dubbelaar.
3: Lady.

En dat was die hoor voor dit uur. De dubbelaar van Kenny Rogers. De man met de mooie, warme, gezwoelige stem. Country muziek kan natuurlijk altijd geluisterd worden. Elke vrijdagavond in het programma van Erik Harreman. Hè? En dat is om 9:00.

0: En dit is weer eens mooi Nederlandstalige muziek van Robert van Hemert.
1: Je had beloofd om altijd hier te blijven. Ik ben niet goed in afscheid nemen, maar de waarheid is soms hard.

Dat zo'n man zo'n mooi gevoelig nummer kan zingen, hè, terwijl hij zijn eerste hit had met het nummer Zoet, Zout, Zuur, een vertolking van een Engels nummer. En dan dit mooie nummer, Ben bang dat ik je stem vergeet, hoorde Robert van Hemert. Soul Blues Icoon. Dat is de bandnaam. Sing Me a Love Song. Radio Ridderkerk. Dat is waar jij naar luistert.

Soul Blues icoon. Of het de hele band is of dat het een solo-artiest is, ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit live gezien of nog nooit opgezocht via YouTube of welk kanaal dan ook maar. Maar ik weet in ieder geval wel dat het een mooi nummer is. Sing Me a Love Song. En als we dan toch een beetje in de blues blijven, dan doen we dat met de Teskey Brothers. Pain and Misery.

daarnet hadden we dat natuurlijk al over het programma van Erik Harreman. Maar dit zou zo in het programma Bluesy kunnen van Nico Bravenboer. De Teskey Brothers horen we. En het nummer Pain and Misery. En dit is Hilde Vos en Benny Joling. De frontman vroeger van Normaal.

country en western uit Nederland horen we van Hilde Vos samen met Benny Joling. The Last Thing on My Mind. Dat was natuurlijk een nummer van Dolly Parton ooit gezongen. We zijn alweer toe aan de laatste van het eerste uur riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws ben ik weer bij je terug. En dat doen we met Diana Warwick. Tot zo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Monique Kleeman hoorden we samen met haar zus en de hele band natuurlijk. Lois Lane en het nummer My Best Friend.
1: Met Tom en Leonie.

0: Van het album Songs in the Key of Life hoorden we muziek van Stevie Wonder. En je luistert toch steeds naar het programma Ridder Matinee. Dus ik hoop dat je het naar je zin hebt, want we gaan nog gewoon drie kwartier door.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Young and Rich. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar uit Ridderkerk kunnen op verschillende manieren rijk worden. Niet alleen financieel. Rijkdom kan ook komen door het ontwikkelen van vaardigheden, het opbouwen van sociale contacten en het opdoen van waardevolle ervaring via interessant vrijwilligerswerk. Meer informatie is te vinden op facetridderkerk.nl/jong-rich of neem contact op met Roxanna Westmaas via 06-434-517-28. Spreekuur vrijwilligerswerk bij Facet. Het vrijwilligersteunpunt van Facet heeft een speciaal spreekuur voor iedereen die actief wil worden als vrijwilliger. Wekelijks zijn er twee spreekuren waarop belangstellenden zonder afspraak kunnen binnenlopen. Op maandagen van 1 tot half 4 en op vrijdagen van 10 tot half 1. Tijdens dit spreekuur kunt u zich inschrijven in de vacaturebank en samen met de medewerker de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bespreken. U kunt ook vooraf een afspraak maken. Het vindt plaats op het kantoor van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5 en is telefonisch bereikbaar via 0180 432 350 of u kunt ook mailen naar vrijwilligerssteun.apenstaartje@facetridderkerk.nl. Naast het spreekuur is de digitale vacaturebank altijd beschikbaar via de website vacaturebank.facetridderkerk.nl. Hier staat het actuele aanbod aan vrijwilligerswerk en kunnen geïnteresseerden zichzelf direct inschrijven en reageren op een vacature.

Dit was ook in de jaren 80 weer zo'n grote disco-knaller. Jaden hoorden we en het nummer Don't Walk Away. En dat allemaal hier in het programma Ridder Matinee, want dat is waar jij nog steeds naar luistert. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan weer eens een heel stukje terug in de tijd. En dat doen we dan ook met Ben E. King, Spanish Harlem.

En zo zijn we een heel en terug in de tijd gegaan met Benny King, Spanish Harlem. En Ridderkerk zendt uit op de Radio Ridderkerk zendt uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM en natuurlijk wereldwijd via het internet. En ook via de DAB-frequentie. Dus we zijn werkelijk overal te bereiken. Dus er is nooit meer iets om te zeggen van ik kan je niet ontvangen, want we zitten op zoveel socials.

dat was alweer de ene laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. A Wide Shade of Pale horen we van Procol Harum. En we doen er nog eentje, een lekkere Nederlandstalige. En dat doen we dan ook met de heren Agda en de Munnik. Het regent harder dan ik hebben kan.

0: Deze heren hebben op het moment een grote hit te pakken samen met Ronnie Flex. En dat nummer heette Toen de Tijd van Agda en de Munnik. CD van jou, CD van mij. Maar nu heet het CD van mij. Maar dit was alweer een gouden ouwe. Agda en de Munnik en het nummer Het regent harder dan ik hebben kan. Nee, het regent zonnestralen. En nu toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar,
2: de
1: dubbelaar.
2: De band Aswad werd in 1975 opgericht in Londen. De bandleden waren kinderen van immigranten uit het Caribisch gebied. En de naam Aswad is Arabisch voor zwart. In hun vroege jaren schreven ze over de sociale strubbelingen van de zwarte gemeenschap in Groot-Brittannië. Later veranderde hun sound doordat commerciële R&B, pop en soul-elementen in hun reggae werden verweven. En dit scoorde goed bij het grote publiek. Ze maakten wereldwijde hits, werden 3 keer genomineerd voor een Grammy Award en groeiden uit tot een van de belangrijkste en meest succesvolle Britse reggae-groepen aller tijden. Ook stonden ze bekend om hun ijzersterke live-reputatie. Niet alleen als zelfstandige band, maar ook als begeleidingsband voor grote Jamaicaanse reggae-artiesten die naar Europa reisden. Met het nummer Don't Turn Around scoorden ze in 1988 een gigantische nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Maar het is wel een cover van een soul ballad van de Amerikaanse songwriter Diane Warren. Voor het eerst opgenomen door Tina Turner in 1986 als B-kant van haar single Typical Male. Aswad hoorde later een soulversie van Luther Ingram en gooide er een zonnige reggae groove overheen. En scoorde dus een wereldhit ermee. Een leuk extraatje. In 1993 scoorde de popgroep Ace of Base er nog een keer een wereldhit mee. Zwaar geïnspireerd op de reggae-versie van Aswad. De Aswad-cover gaan we uiteraard luisteren. En daarna hun vrolijke nummer Shine uit 1994. Je hoort ze nu in...
1: De Dubbelaar.

0: Dubbelaar.
1: En dat was die, de Dubbelaar. En dat waren twee geweldige, leuke, ja, zonnige klanken van Aswad. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert. Het programma Ridder Matinee. En nu gaan we naar Glenn Campbell samen met Willie Nelson. Het nummer Funny How Time Slips Away. Goedemiddag.

weer eens een andere versie als die je normaal gewend bent van dit nummer Funny How Time Slips Away. Want normaal ja, speel ik hem wel eens of ik draai hem af. En dan is het van Elvis Presley. Maar dit keer was het in de uitvoering van Glen Campbell samen met Willie Nelson. Funny How Time Slips Away. En nu muziek van Joe Cocker. With a little help from my friends.

En zo hoorden we een hele mooie gouden ouwe van de Johnny Lee en He Was Looking For Love. En we zijn alweer bijna toegekomen aan de laatste, maar dit is in ieder geval de ene laatste van Michael Jackson. En die heet Human Nature.

Billie Jean is dit jaar weer uitgebracht voor de derde keer. Hij heeft er al twee keer eerder mee gescoord. Volgens mij in 83 en in 92. En nu dus weer. Maar dit was in ieder geval een mooie van Michael Jackson. En het heette Human Nature. En tot mijn spijt zie ik dat de klok alweer zegt dat het tijd is om afscheid te moeten gaan nemen. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd. En ja, ik hoop dat je nog heel veel plezier hebt met alle andere programma's die eraan zitten te komen. En blijf vooral luisteren. Ik ben er volgende week weer en ik hoop jij dan ook. En dat doen we met een hele mooie, gezellige live. En dat is de man die het gaat zingen, Django Wagner. Die mooie blauwe ogen. Ik zeg tot volgende week. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, een bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Briele is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoudt. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne. Daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielen dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

bijzonderheden in het nieuws. En bovenal, en dat is het belangrijkste, we gaan eten met... Als je zit eten of gaat eten zometeen, wens je een bijzonder eet smakelijk.

0: Davina Michelle was dit. Beetje muziek in het kader van laten we eens even lekker gaan pompen, want de luidsprekers die vallen hier in de studio naar beneden. Ja, moet maar zo zijn, hè. Heartbeat was dit.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Even zaken doen, we kijken hiervoor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die hebben een bericht over de leerlingen van 3A Atheneum van het Varel College. Ze hebben net als vorig jaar de luchtkwaliteit in Ridderkerk onderzocht. Dat deden ze met snuffelfietsen en stikstofmeetbuisjes. Ga daar maar een schalgje mee spelen. Ze brachten in kaart bij de gemeente fijnstof en stikstof voorkomen. Nou, net als vorig jaar hadden ze daar speciale snuffelfietsen voor. En wat denk je, waar de stikstofconcentraties het hoogst waren? Je raadt het nooit. Bij de waterbus. Trouwens, ook bij de ingang van de school waren verhoogde waarden, maar het kan te maken hebben met auto's met een draaiende motor of het vapen van de medemens. Er waren ook praktische oplossingen als je nou precies wil weten wat ze allemaal hebben verzonnen daar bij het Varel College en wat de metingen hebben opgeleverd. Kijk dan even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. We zijn weer volledig op de hoogte hoe het zit met luchtkwaliteit in ons eigen dorp. Dit is de meest recent uitgebrachte plaat van de Beatles en het is nog maar een paar jaar geleden.

0: deze plaat heet, heb ik geen flauw idee van. Maar zoek dat maar eens op met AI of zoiets. Daar kom je vast wel achter, denk ik. Jeroen van der Boom was dit. Maar ook dat was al geen geheim, denk ik. Als je het hoort blaren, dan weet je het al. Aardig is Jeroen weer. Dat in de Sandwich Express. Je leeft vandaag. Je leeft vandaag, vandaag, vandaag. Daar komt de vraag.
1: Hé, hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Heel leuk, hè? Je leeft vandaag, maar vandaag in het verleden. Dan kom je op 17 juni 1885. En dat is de datum waarop het vrijheidsbeeld aankomt in de haven van New York. Geschonken door de Fransen en zo is het allemaal verder gegaan, hè? Weet je het nog? Vandaag in het jaar 1967 was niet zo denderend, want China, communistisch en al, heeft haar eerste waterstofbom op die datum tot ontploffing weten te brengen. En op diezelfde datum in 1972 worden 5 mannen gearresteerd in de Verenigde Staten bij een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij, het Watergate Hotel te Washington. En daar komt dus het Watergate schandaal vandaan. En Nixon, de president van de Verenigde Staten, zal dan ook gaan aftreden. Een beetje leuke nieuws vandaag in het jaar 1991. Een van de belangrijkste apartheidswetten in Zuid-Afrika. De wet op de bevolkingsregistratie wordt afgeschaft. En zo wordt langzaam maar zeker weer de wereld een klein stukje beter. Dat was vandaag in het grijze verleden. We zijn weer terug vandaag in het jaar 2026. Leuk dat je luistert. Dit is de Sandwich Express met Snow Patrol. It's the pride.

0: Memories from Within Temptation. Wat een mooi einde op weg naar het weerbericht.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Ja, dat zeg ik eventjes kijken. Nou, het begon vanochtend eventjes dat je dacht van... het ging toch goed weer worden, maar het ziet er allemaal lekker uit. Intussen gaat het steeds beter worden. We krijgen meer zon, we krijgen meer hogere temperaturen. En zeker vanaf morgen gaat die temperatuur lekker doorstijgen. Het wordt bijzonder warm zomerweer, maar ook benauwd. Dat betekent dat we morgen en zeker overmorgen... de onweersbuien tegemoet kunnen gaan zien. Het kan wel lekker tropisch heet gaan worden, maar dat is dan weer het nadeel. Na het weekend lijkt het dan iets stabieler en wat minder heet... maar wel lekker zomerweer te zijn. En daar gaan we ons dan ook zeker op verheugen. Als je het over tropisch hebt, tropische temperaturen en tropische weerberichten... dan denk je, tenminste sommige mensen, denk je toch een heel klein beetje aan... Janeiro? Samba. Dat is Samba de Janeiro. Denk ik van, dat is een wat toepasselijk plaatje na dit weerbericht. Voor tropisch... Dus we gaan dansen tot het zweet aan alle kanten eruit spuit. Dat is goed voor lichaam en leden. Springen maar en hossen maar. Het is nou nog niet zo heet, dus geen smoes om het niet te doen. Daar gaat hij 1, 2 in. Hoppatee.

0: Muziek over het goede leven in de Stedelijk Express. Zoals alles dan Ryan Parrish met de Dolce Vita. Door Sophie Ellis Baxter. Dat het toch steeds wat lekkerder weer lijkt te gaan worden, is misschien leuk om aandacht te besteden aan het...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Nieuws wat we kunnen lezen bij ons op de website van rtvridderkerk.nl. Daar schrijven ze dat de 44e editie van de avond fiets vierdaagse afgelopen maandagavond van start is gegaan. Ruim 250 fietsers gingen op pad. Iets meer fietsers dan vorig jaar, maar volgens mij regende het toen ook een beetje. Zijn we dit jaar beter weer? Kon gefietst worden tussen 15, 30 en 60 kilometer. En dan fiets je door de omgeving van Ridderkerk. En als je nou zegt van, oh, dat is baal, ik was het helemaal gaar vergeten dat er een fietsvierdaagse was. Donderdagavond is er een speciale slotrit. En dat gaat allemaal gebeuren vanaf en rondom de Vlasstraat in Resort. Met muziek en al niet meer. En als je zegt van, nou, daar heb ik toch wel interesse in. Dan is het misschien handig om daar even je neus nog te laten zien. Daar ben je er toch nog een beetje bij betrokken. Dat gezegd hebbende zo, dan kan je dat hele bericht nog eens teruglezen op de app van RTV Ridderkerk. Een oude kraker in een heel nieuw jasje even op de radio laten brengen. Dan heet hij Crisscross Amsterdam.

zou het heel veel vaker moeten doen zo. Gezelligheid troeven, al dat soort van zaken in de Sandwich Express. En als je het over gezelligheid hebt, dan ben je vast jarig. Dat is meestal gezellig. Behalve als je kind bent, moet je altijd huilen om de een of andere reden op je verjaardag. Klinkt dat niet bekend? Dan wil je alles, dan krijg je alles, dan mag je niks. Dat is helemaal niet leuk. Maar goed, voor de rest, als je jarig bent, vandaag een bijzonder mooie dag natuurlijk. Lekker weertje beginnen te worden. Misschien een tankfeestje wat eraan zit te komen. Een bak ijs erbij op tafel. En heel snel opeten voordat ze meldt. Van harte gefeliciteerd. Dat is wat ik wilde zeggen. Je bent in het goed gezelschap. Vandaag is ook een held uit België jarig. Eddy Merckx is vandaag 81 jaar geworden. De man uit het wielrennen, weet je nog wel. Ook is jarig Jack Wouters. Hij is acteur en hij is vandaag 69 jaar geworden. De felicitatie ook aan Ferry Doedens. Zij is Nederlandse zanger en acteur. En hij is vandaag 36 jaar geworden. Bijzondere man die vandaag jarig is. En hij is bezig met de comeback. Dat is Barry Manilow. Zanger en nog veel meer. Geboren in het jaar 1943. En dat betekent dat vandaag Barry Manilow 83 jaar is geworden. Gefeliciteerd, man. Dat is nog eens een keertje lekker nieuws. Zo is een oude maak, een oude kraker van hem uit de oude doos.

waar dan ook, hoe dan ook. Kom maar op ermee. We zijn er klaar voor. Nena en Kim Wilde waren dat. Any place, anywhere, anytime. Zo tegen het einde van het programma kijken we altijd eventjes naar de top 40 van vandaag in het verleden. Dat is vandaag die van 1986. 7 nieuwe binnenkomers, op 40 de laagste. The Cure met Boys Don't Cry. Op 38 Mountains van Prince and the Revolution. En op 36 nieuw Set Me Free van Jackie Graham. Op 35 vinden we Venus van Bananarama. Op 31 Midnight Lady van Chris Norman. Op 26 nieuw. Die gaan we straks draaien, dus dat vertellen we zo meteen. We zeggen eerst nog even welke plaat er op 22 wat superstip nieuw binnenkwam. Dat is David Bowie en Underground. Dat betekent dat de plaat die nieuw binnenkomt op nummer 26 gedraaid gaat worden. Hij komt met

0: smijt Rapaille Yes tegenaan. Dat hij net als de Beatles scoorde een enorme kraken van een hit. Dat deden de mannen van Wham dan ook met The Edge of Heaven. Laten we even kijken naar de top 40 van vandaag het jaar 1986. De top 3. Wonderful World van Sam Cooke uit de Spijkerbroek. Een toestand is gezakt van 1 naar 2. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Die is van 3 gestegen met Stip, Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. En er is ook een nieuwe nummer 3 en die gaan we zometeen draaien. Goodbye. Eerst even afscheid nemen. Als je zit te eten of straks gaat eten, wens je een bijzonder eet smakelijk. Morgen zijn we weer. Zelfde zin, dezelfde tijd. En is er ook weer een Center Express. En hopelijk luister je dan ook weer. Blijf bij ons. We hebben nog een gezellige woensdag radio voor je in aanbieding. Dus ik kan gewoon het toestel aan laten staan. Allemaal hartstikke gezellig en leuk. Ik vergeet pas van alles, maar dat zit hem in het weer. Ik krijg last van de benauwdheid. We hebben nog één plaat te gaan. Dat is de plaat die gestegen is van 5 naar 3 met een stip. Tot aan het nieuws gaan we luisteren naar Patti LaBelle en Michael McDonald. Met die top 40 van 1986 en On My Own. We wensen je een hele fijne woensdag, zoals gezegd. En graag tot morgen. Geniet van het zonnetje.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit Brielen dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegenerator.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Sensatiegeneratie. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met erin natuurlijk weer allerlei nieuwe muziek, nieuwe weetjes over muziek, wellicht festivals, optredens die er zijn. En we hadden dit moment weer even een super presentatie van de nieuwste single

Duitsland. Bijvoorbeeld 24, 27, 28 juni staan ze 3 optredens op rij in Duitsland op de planken. Ja, dan komen ze nog verder in de tijd nog wel weer een beetje in de buurt. Maar optredens in Nederland, ja, die zie ik nog eventjes niet staan in hun concertagenda. Daar moeten we gewoon nog even op wachten. Ja, kijk even. Antwerpen, misschien dichterbij. De Lotto Arena, 23 oktober. Daar spelen ze wel. Ja, en heel veel optredens in Duitsland tussendoor. En dan komen ze uiteindelijk wel 1 keer naar Nederland toe. 9 november spelen ze in de Ziggo Dome. Deep Purple, ja. Niet meer in de originele bezetting uiteraard. Maar nu met onder andere Ian Gillan als frontman van de band. Deep Purple dus. Leuk dat ze weer nieuwe muziek maken. En Diablo, dat is het voorproefje van het nieuwe album. Goed, wat gaan we doen in dit uurtje Sensatie Generatie? We heel veel nieuwe muziek met je doornemen. We nemen je mee op ontdekkingsreis over heel de wereld. Zo'n beetje. Rond de klok van 30:30 aandacht voor onze demo van de maand. De band C-Sharp. Ja, wat er nog meer uit de regio komt. Want we hebben nog wel wat meer lokale, regionale helden die we in de spotlights kunnen zetten. Maar er kwam weer echt een loodvol aan nieuwe muziek voorbij. Zoals bijvoorbeeld ook de volgende die op de draaitafel ligt. Gewoon uit Nederland, SOS Project en Dante Thomas. Nieuwste single, een beetje soul, een beetje zomermuziek. In ieder geval de titel is sowieso Zomers Sunshine. Dit is

Ja, vrolijk zomersliedje. SOS Project en Dante Thomas met Sunshine in My Soul. Nieuwste single van deze formatie. Gaan we lekker door met muziek van de mannen van Mumford & Sons. Zij hebben namelijk een mooie nieuwe single uitgebracht. Die heet Here. En we gaan er maar eens even voor zitten.

En je hoort het. Het is een live opname. Want echt nieuw materiaal. Dat gaat binnenkort uitkomen. 19 juni. Dan gaat de Songline uitkomen. Het nieuwe album van Mumford & Son. En Heer, wat je nu hoorde, is de eerste single die er vanaf komt. En dan nog even live uitgevoerd in een muziekwinkel. Want dat hebben ze gewoon lekker gedaan. Eerste single even met eigen publiek in de favoriete platenzaak uitgebracht. Goed, de mannen van Mumford & Son. Daar gaan we dus meer van horen. Dan gaan wij ook nog eventjes op stap naar muziek. Gewoon uit eigen land komen we terecht bij Codaline. Nieuw album gaat heten We Were Only Young. En dat gaat binnenkort verschijnen. Gisteren verscheen al de nieuwe single. Die is getiteld Without You. Codaline.

Codaline met Without You. Ja, wat kunnen we nog melden over deze band? Ja, eigenlijk zouden ze stoppen. Vorig jaar werd de stekker geroepen, in ieder geval dat de stekker eruit ging uit de band. Maar goed, ze hebben dat waarschijnlijk nog eventjes thuis de muurtjes eens aangekeken in Dublin. En kwamen erachter van ja, we gaan toch liever op tour. En nieuwe muziek maken. Zodoende zijn ze hard bezig gegaan dit jaar om er weer wat moois van te maken. Nu is de nieuwe single uit sinds gisteren. 2 oktober gaat het album verschijnen, We Were Only Young. En de mannen gaan ook nog op tour. Komen 2 keer in Nederland. 24 november staan ze in Utrecht in Tivoli. En dat doen ze nog eens dunnetjes over op 10 december. En tussendoor gaan ze de heel Europa en eigenlijk de hele wereld over. Want ze gaan ook optreden in Azië, Hongkong, Taiwan, noem maar op. Japan, China. Dus de mannen die gaan het er echt van nemen. Codaline is back, kunnen we wel stellen. Deze band dus uit Ierland. Muziek uit eigen land dus. Nu Jennifer Eubank. Haar nieuwste single is getiteld Real Deal. En dat is weer een mooie, rustige bellet geworden.

The Real Deal van Jennifer Eubank. Nieuwe single, nieuwe muziek, nieuw materiaal van haar hand. En ja, iets minder poppy en soft als we van haar gewend zijn. Er zit best wel wat stevige pit in, dit liedje. Zoals ze dat zo mooi heette. De volgende op de draaitafel is voor mij ook een onbekende zangeres, Sarah Bareilles. Haar nieuwste single is getiteld Home. En die is eergisteren uitgebracht.

Ja, Sara Bareilles met de nieuwste single Home. Ze heeft wereldwijde bekendheid gekregen toen ze haar Love Song single uitbracht. Een paar jaar geleden alweer. Toen kreeg ze daar heel veel hits mee. En nu komt er binnenkort een nieuw album aan, waar dit liedje dan ook op staat. Good Grief is de titel van de nieuwe plaat. Die gaat verschijnen op 28 augustus. Aanstaande. En Home, dit liedje staat er zeker op. Goed, dat over Sara Bareilles uit Californië. Daar komt ze vandaan. Gaan we door naar lokale, regionale helden. Kijk op de klok. Het is rond de klok van half. Hoogtijd dus voor de Dordtse formatie C-Sharp. Met hun debuut-EP die ze hebben uitgebracht. Een mooi album geworden. If Perfection Exists, System Exit. Dat is de titel van de plaat. Die is nogal, hoe noem ik dat, veelzeggend. We gaan gewoon lekker luisteren naar een van de liedjes van dat nieuwe album. Vandaag hebben we gekozen om te beginnen voor Mellow Mind. Een van de platen dus van die EP. Dit is uit Dordrecht, C-Sharp, de demo van de maand. Mellow Mind.

Ja, dat waren de mannen van C-Sharp en vrouw, moet ik erbij zeggen. Want de band bestaat uit 5 muzikanten. Lisanne op zang, Julian gitaar, Joris op de bas, Wessel op de toetsen en Tijmen op de drums. En met z'n vijven dus de band C-Sharp, die de nieuwe debuut-EP hebben uitgebracht. If Perfection Exists, System Exit. Dat is de dwarsliggende titel, zeg maar, van het album. En wil je ze aan het werk zien, dan moeten we daar nog even geduld voor hebben. Ze hebben in ieder geval de EP released in mei achter de rug in de Popcentrale in Dordrecht. En nu hopen ze nog meer optredens binnenkort te gaan krijgen. Maar dat is toch altijd wat lastiger. Maar we houden je op de hoogte als het zover is. Even kijken, we gaan lekker voor muziek uit Rotterdam. Eigenlijk komt hij uit Venlo. Ik heb het over singer-songwriter Bert Tra. Opgegroeid in Venlo, maar studerende woonachtig nu in Rotterdam. Een tijdje terug, maandje of twee denk ik, misschien wel jonger, had hij een nieuwe single uitgebracht. Die was getiteld Afternoon Stretch. En nu is daar een opvolger van. Die is getiteld Fucked Up. En die kwam afgelopen week uit. Dit is Bertra.

Bertra met Fucked Up. Nieuwe muziek uit Rotterdam. Wil je trouwens ook in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk? Dat kan natuurlijk gewoon altijd. Laat het ons alleen maar even weten. Stuur een e-mail naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. We kijken op de klok. We kunnen nog een aantal mooie nieuwe liedjes laten horen. Bijvoorbeeld ook die volgende. Het is een duet geworden van de Drentse Lisa Ploeger samen met Ruben. Nieuwe single is getiteld Sober Heart. En dat is voor Lisa de opvolger van Deep Inside.

Ja, mooi liedje. Sober Heart, Lisa Ploeger samen met Ruben. Lisa die komt er wel uit Drenthe, maar binnenkort 24 juni staat ze in Rotterdam op de planken tijdens de parade met allerlei optredens in de stad. En dan speelt zij in het Museumpark, ofwel Museumpark nummer 22. Daar gaat Lisa Ploeger optreden en dat doet ze met veel verven. Gaan wij door met een nieuwe andere zangeres, Rosa Walton. Haar nieuwe single is getiteld Prettier Things. En die klinkt zo.

Rosa Walton met Prettier Things, de nieuwste single van haar debuutalbum Tell Me It's a Dream. En Rosa Walton die kennen we eigenlijk als de helft van de band. De band heet Let's Eat Grandma en komt uit Norwich. En ja, dat klinkt al heel anders als deze muziek nu. Dus ja, vandaar ook dat ze het wellicht liever solo uitbrengt. Goed, kijk op de klok. Blokje Nederlandstalig, dat hebben we nog niet gehad. Dat gaan we maar eens even snel doen met de Nederpop All-Stars Band. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld Blijf je nog even hier. En ja, voor de mensen die willen weten wie achter die Nederpop All-Star Band zitten. Onder andere Sander van Herk, medeoprichter van het Goede Doel. Erik de Noot, die kennen we dan weer van onder andere Postman, Hans Dulfer en nog vele anderen. Colin Hoeven, ja, de snelste liedjeschrijver van Nederland, zouden we maar bijna willen zeggen. Luc de Bruin, band komt uit Alderliefste. En Robert Kramers, die komt ook eveneens uit Alderliefste. Maar deze band treedt vaak op met ja, gastmuzikanten, zoals dat zo mooi heet. Alidus Hering van Time Bandits, Henk Westbroek, natuurlijk van het Goede Doel. Erik Meesi, Toontje Lager. Dames van Mai Tai, Nolhavens, VOF de Kunst en Edgar Burgos van Travassi. En daarmee hebben ze eigenlijk gewoon een lekker goed gevulde agenda voor de komende periode. Met ja, dus wisseling van de wacht af en toe qua ja, zangers en zangeressen die meedoen. Kijk gewoon even in de concertagenda van de Nederpop All-Star Band. Dit is de muziek. Blijf je nog even hier.

Ja, leuke band. Nee, de Pop All Stars. En ja, leuke nieuwe single. Blijf je nog even hier. Wil je ze aan het werk zien? Ze hebben een leuk optreden gepland. 12 december dit jaar in de Avans Live in Amsterdam. Met nog veel meer extra artiesten erbij. Want ook naast alle eerder genoemde namen komen er nog eens opdraven. Peter Koelewijn, Hans de Boy en Lois Lane. Om even wat toe te voegen aan die selectie. Brengt ons allemaal wel nu aan het einde van deze aflevering van Sensatiegeneratie voor vandaag. Ik heb nog geen uitsmijter voor je te gaan. Van het nieuwe album Hope and Fury van Joe Jackson is dit de nieuwste single. Welcome to the Burning Byside.

Ja, en dat was die heel kort voorproefje van dat nieuwe album wat gaat verschijnen. En we gaan daaruit met zeg maar het Nederlandstalig nog eventjes op de hak te nemen. Lynn Huisman, Hulsman, die heeft een nieuwe single, Neem me mee. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Wij nemen je mee. Hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Slammertijd, luisteraars. U luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met het programma Roet Jackmanis en Rasha Senang te beluisteren in Ridderkerk. We hebben een cultureel Indisch informatieuurtje. En we gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat krijgt u vanzelf te horen. En ook de bekende vertellingen. Altijd tijd voor geschiedenis. Ook de andere Aziatische landen hebben soms een eigen programma. Er is eigenlijk wel iedere week tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. Het recept is wel de ene keer moeilijk en de andere keer makkelijker. Nou, de ondersteuning voor wat u gaat koken, dat zijn dus eigenlijk die foto's. Hè? Dus kijk naar die foto's, dan weet u ook een beetje hoe ziet dat eruit. Muziek, nou, soms in de rock. Muziek uit Indonesië, 60, 70 jaren en de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar, die hebben een eigen plaatje. Alleen de allereerste plaat die u hoort in het programma, die is afkomstig van Marcel, de technische man hier. En dat is de plaat die wel altijd toch een beetje met het programma te maken heeft. Nog even te vertellen, op de maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En op de zondag is de herhaling om 6 uur. In Ridderkerk, Rasha Senang, is te beluisteren op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Dus u kunt via internet natuurlijk om verschillende dagen kunt u luisteren. Nou, ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indisch huis hier. En hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we door met het tweede Indische huis. Dat is Rumasaya. Dat kunt u vinden dus in Apeldoorn. Rumasaya, een Indisch huis waar zieke mensen ook verzorgd worden. Hè? Nog even dit, ik wil dat er nog even bij vertellen. Vandaag is de muziek is eigenlijk een beetje bij het programma, dus bij het onderwerp aangepast. Het onderwerp gaat over de Nyai, hè, dus de oermoeder van uit Indonesië. En dat is alweer een grofweg meer dan 100 jaar geleden. En vandaar dat de muziek ook een beetje aangepast is naar zeer zeker vroeger. Plaatje voor Rumasaya, daar komt-ie.

En dan gaan we naar het derde Indisch huis. En dat is te vinden in Spijkenisje. Roema Oost-West. En zoals gebruikelijk krijgt ook Roema Oost-West een eigen plaatje.

En dan gaan we door met het programma. Het programma dat behelst eigenlijk, als je het bekeken zou hebben, de foto's, de erestel aan de Indonesische oermoeder. En waar komt het dan uit? Nou, kijk, vroeger, we gaan best veel jaren terug, hadden de mensen daar niet zozeer de eigen wil, ook niet de eigen wensen om dat naar voren te brengen. Het zou best kunnen dat ze dat een soort angst hadden om dus gewoon te zeggen wat ze denken. Als je nu naar Indonesië gaat, dan voel je dat eigenlijk nog een beetje. Want er zijn best veel mensen die niet rechtstreeks zeggen tegen je, dit vind ik niet goed. Of je doet dat verkeerd. Nee, dat gaat met een enorme omweg. En dan moet je echt goed bij de pinken zijn, want anders heb je het niet eens in de gaten. Nou, dat was dan vroeger, in die tijd, was dat natuurlijk nog veel erger. En die mensen uit Nederland, die gingen naar Indonesië toe. Die gingen naar het voormalige Indië toe, het Nederlands Indië. Met eigenlijk een heel ander soort leven wat ze tegenkwamen. En ze vonden dat leven ook wel leuk. Hè? Want er werd voor je gezorgd. De mensen waren daar zeer dienstbaar. Ja? Ze zouden ook niets negatiefs tegen je zeggen. Allemaal dingen waar dus de vroegere persoon die naar Nederlands-Indië is gegaan alleen maar ja en gelukkig tegen zei. Waarom? Omdat het een soort leven is als een koning. Daar zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen niet wat er nou eigenlijk speelt. Nee, als de koning zegt linksaf, nou dan ga je linksaf, ook al zou je rechtsaf moeten. Dat is, alhoewel, vandaag de dag komt dat in sommige verenigingen nog steeds voor hoor. Ik ga het niet uitleggen, maar het komt nog steeds voor. Ik ga zo door met die Indonesische oermoeder, waar eerst even muziek.

Ja, dan ga ik even starten met het programma. De koloniale tijd laat ons zeker niet los. Er verschijnen meer boeken en studies over Nederlandse koloniale verleden. In Indonesië en ook in het hedendaagse Indonesië, daar zijn waarachtig ook nieuwe boeken verschenen. Maar vergeet Nederland niet, hè? Hier is het precies hetzelfde. Waar komt dan die fascinatie vandaan eigenlijk? Nou, uit schuldbesef vanwege een omstreden periode uit onze vaderlandse geschiedenis? Ja, ja. Maar er is nog een reden hoor. Misschien wel de meest cruciale. Die heeft te maken met de nakomelingschap van Europese mannen in de Oost. Ze kregen kinderen bij de vrouwen van het land zelf, ooit inheems. Of inlands genoemd. Hun moeder was de Njai, ook wel de oermoeder van alle Indo-Europeanen. Ze bevinden zich in een tussenpositie en ze horen eigenlijk helemaal nergens bij. Nog Nederlands, nog Indonesiër. De Nederlandse koloniale tijd kende een grote fascinatie voor de Njai. De concubine van het Europese man zijn, ja, dat werd aangevochten. In de meeste gevallen trouwde hij niet met haar, want zo link was hij wel. Maar was hij eigenlijk, oneerbiedig gezegd, een gebruiksvoorwerp. Hun band was een huishoudelijke arrangement. En door het ernstige vrouwentekort was het de Nederlandse man door de eeuwen heen officieel toegestaan een vrouw van het land te nemen. Als dienstbode bijvoorbeeld, maar vooral als bijslaap. Als vrouw die seksuele wensen van de Nederlandse man zeker vervulde. En lange tijd, zeker in de 19e en begin 20e eeuw, was het taboe een Indonesische vrouw als moeder te hebben. Maar dat beeld is gekenterd. Nu is het eerder een voorwaarde, een pre, om van een njai afkomstig te zijn. Zij markeert trots en waardigheid en niet een afkomst die je zou moeten verbloemen. Nou, dat is natuurlijk waar. Want die vrouwen konden daar bar weinig aan doen. Ja, die Nederlandse mannen die kwamen, die zagen er gemiddeld toch wel verzorgd uit. Hè? Passend in een uniform. En dat betekent ook dat dat stond heel hoog aangeschreven. Nog steeds, hè? Vergeet dat niet. Uniform, daar zijn de mensen in Indonesië gek op. Dus als je dus bij het leger zit, dat uniform, daar heeft men ontzag voor. En waarom de politie in dat bloedhete land ook altijd in uniform loopt, dat heeft met het precies hetzelfde te maken. Ja? Dat uniform, dat heeft veel meer kwaliteit dan bijvoorbeeld het uniform hier in Nederland. Het ontzag in Nederland is, je kan niet zeggen grotendeels weg. Dat is niet waar, maar is toch wel voor een deel weg. Nou, en dat is in Indonesië wel het geval. Ze staan op hun strepen, die hebben ze ook echt, hè, en ze staan op hun sterren. Heel belangrijk. Over de Njai deden geruchtmakende verhalen de ronde. Ze inspireerden auteurs van de Indische belletrie tot een keur aan bloedstollende scènes. De Njai is door mannen beheerste koloniale samenleving vaak voorgeschilderd als een engel der wraken. Een bloeddorstige vrouw, een exotische verschijning die beschikt over bovennatuurlijke machten. Er zijn literatuurwetenschappers die onder Pamalai Padinama die het blad Indische Letteren met zoveel gusto de slechte eigenschappen van de Njai beschrijven. Ja, nou, daar heb ik natuurlijk wel vraagtekens bij. Hè? Want als je een aantal keer in Indonesië geweest bent, dan weet je duivels goed dat er een soort onderdrukking is. En die onderdrukking die is wel veel minder geworden. Maar die onderdrukking is er nog steeds.
En dat kun je merken. De man die staat op een trede hoger dan de vrouw. Nou, dat hoor je dan vaak mensen zeggen, hier in Nederland ook. Maar dat is grotendeels weg. Hè? Dat is eigenlijk niet meer. Ja, ik denk niet dat het nog echt veel voorkomt. Ja, misschien in de provincie dat zou kunnen. Hè? Maar verder in stedelijke gebieden is dat weg. Nou, dat is in Indonesië nog steeds aan de hand. Ik moet er ook bij vertellen dat vooral de jonge mensen met een goede opleiding, die laten het gewoon zo ver niet komen. He, dus ook die vrouwen hebben uitstekende banen. En dan merk je ook dat het een enorm inkomensverschil is. He, tussen de mensen die een goede opleiding hebben gehad. En de mensen die dus een buitenkeuken hebben. En dan daar allerlei dingen verkopen. He. Ja, dan heb je ook wel een inkomen. Maar het zal nooit erg veel worden. He. Ja. We gaan even luisteren naar muziek.

Ja, dan gaan we even door met een... Ja, ik wil nog wel even zeggen, kijk nou even naar die foto's. Want dan ziet u ook een foto van een jij in Batavia, hè, in Jakarta. En een jij op het eiland Java. Dat zijn zeer oude foto's. Het is misschien best interessant om dat eens goed te bekijken. Over die eigenschappen van de njai. Nou ja, het lijkt of lekkerheid haar heeft bezield als ze stelt dat de njai een duister en sensationeel beeld oproept. Of deze passage bijvoorbeeld. De njai werd bij uitstek het teken van gevaar en taboe. In de praktijk leefde zij immers met blanke mannen. En was moeder van gemengde kinderen, terwijl ze tegelijkertijd de objecten in heemse cultuur belichaamde. Ze was too close to comfort, de oorzaak van de rassenvermenging. En haar bestaan werd steeds meer verdonkere maand. Dat betekent dus dat er een soort schaamte tussen zat. Het kwalijke is dat het lijkt of de njai zelf de schuldige is van de eigenschappen. Hiermee bejegent zij haar onheus. De njai werd in de koloniale mannenmaatschappij gebruikt. Ja, eigenlijk, als je het goed vertaalt, gewoon als seksslavin. Is het dan vreemd dat ze uit verbittering, dat ze altijd verstoten kon worden, vaak met achterlating van hun eigen kinderen, wilde zij toch in veel gevallen een wraak nemen. En dat is natuurlijk logisch. Hè? Je moet natuurlijk even teruggaan naar een compleet andere tijd. Hè? Naar compleet andere waarden van de man en de waarden van de vrouw. Dat werd gewoon vaak verdonkere maand. De man stond duidelijk hoger op de treden van de trap. En de vrouw, ja, die stond daar gewoon een stuk lager. Ook haar inkomen stelde dat in veel gevallen bar weinig voor. Daarom heb ik die njai eruit gehaald. En luisteraars, ja, inderdaad. Ik heb het vaak proberen op te zoeken in Midden-Java. In Midden-Java is natuurlijk een heel ander gebied dan Jakarta. Maar Midden-Java is toch nog een beetje onontgonnen. En dat betekent dat als je daar de mensen opzoekt, dan komen ze al, hoe gek dat ook mag klinken, ze komen onderdanig naar je toe. En dat wil je helemaal niet. En daarom moeten zoveel mensen die op vakantie gaan daar naartoe wennen aan die inhoud. Ze komen onderdanig naar je toe. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen respect voor moet hebben. Tuurlijk, voor ook de Javaanse vrouw of waar ze ook vandaan mag komen. Want dat heb je ook in Sumatra en ook op Sulawesi en vooral ook op Bali. Hè, vergeet dat niet. Ja, die vrouw is die doet heel veel werk. Ook voor die man die dat eigenlijk niet wil zien. Ja, even luisteren naar muziek.

Ja, we zijn hier ook natuurlijk nog met elkaar aan het praten. Dus vandaag, ik ga even door met het verhaal van de Njai. De eenzijdige beeldvorming van de Njai is een slechte zaak. Patimaya is niet op de hoogte van de schitterende, kortere man, het mooiste meisje aan boord. En dat die in 1894 verscheen van de betrekkelijk onbekende schrijfster Henriette Wilhelmina Beierink. Zij leefde van 1836 tot 1906. Ze werd geboren in Amsterdam en overleed in Haarlem. Haar leven speelde zich grotendeels af in Indië. En de geletterde familie waarin zij opgroeide, haar vader was namelijk medeoprichter en uitgever van het vooraanstaande literaire blad De Gids. En die stimuleerde haar tot schrijven. En in 1877 werd zij hoofdredactrice van het tijdschrift Insulinde. En later vervulde ze een beslissende rol voor uiteenlopende Indische periodieken, waarin ze een fris overzicht wilde geven van belangrijke zaken op vele gebieden. Ja, dat is natuurlijk een uitleg van vroeger. Hè? Dat is logisch. Hè? Vergeet niet dat er in het bedrijfsleven ook heel veel Indische mensen een uitstekende baan hebben. En soms een uitstekende leidende baan. Dus dat is allemaal heel duidelijk verbeterd. Het is gelukkig ook zo dat heel veel Indische families, waar de leeftijd tussen de 40 en 50 zit, gaat dat besef weer een beetje terugkomen. Het besef van waar komt mijn vader nou eigenlijk vandaan? En waarom luister ik daarna? En waarom deed ik dat vroeger niet? Nou, had altijd te maken met muziek. De jeugd die vindt natuurlijk die muziek gewoon niet leuk genoeg. En dat verandert weer als je tussen de leeftijd hebt, tussen de 40 en 50 jaar. Dan gun je jezelf ook wat meer tijd om te luisteren. En ik kan niet anders zeggen van als ik heb het nou van eigenlijk dichtbij meegemaakt. Als je overlijden hebt, en dat overlijden is 40 dagen geleden, dan zijn er steeds meer, en daar zie je toch wel een beetje raar van op te kijken, duidelijk jongere mensen, dus zeg maar op die 40, 50-jarige leeftijd, hè, die dan een soort herdenking ertussen schuiven. Is heel normaal, want in de Indische richting is dat de 40ste dag. Dat is de dag waar je dus herdenkt dat iemand is overleden en dat hij dus oostwaarts gaat. Dus diegene neemt afscheid van het aardse bestaan. Zo is dus de uitleg. Nou, een andere uitleg kan ik niet geven, want ik ga even alleen maar dit overnemen. Of we kunnen nog even luisteren naar muziek.

Ja, we gaan even naar een belangrijk onderdeel van de verhaal. Dat is dat er is een eerbetoon. Want literatuuronderzoeker Koen van het Veer van de Universiteit Leiden heeft als hoofdonderwerp postkoloniale literatuur. Hij haalde namelijk het mooiste meisje aan boord uit de archieven en bezorgde het voorbeeldig met een ter zake inleiding. Ja, dat is nog eenmaal zo, hè? Soms moet je ineens hoesten. Hij noemt het boek een eerbetoon aan de Njai. En dat is een andere en vooral rechtvaardige toon dan veelal wordt aangeslagen. Hoewel de Njai in deze roman naamloos is, is zij wel de heldin. Zij is de Indonesische moeder van de hoofdpersoon, Mine Ellinghuizen, dochter van de welgestelde Nederlandse ambtenaar en van de Javaanse vrouw. De Njai dus, hè. Als jong meisje kreeg ze haar opvoeding in Nederland van een Nederlandse grootmoeder. En alle Indische manieren en zelf zoveel mogelijk haar Indisch uiterlijk worden blank gemaakt. En ook aangepast aan de Nederlandse norm. Eenmaal teruggekeerd in Indonesië dient zich een probleem aan. Want haar gemengde afkomst verhindert een wettig huwelijk met de liefde van haar leven. Dat is de baron van Eiken, die ze aan boord van het stoomschip naar Batavia ontmoette. Ja. Ja, die ontmoet natuurlijk heel veel mannen. En ik ga ervan uit dat heel veel mannen, die waren best geïnteresseerd in die vrouw. Die vrouwen, want in heel veel gevallen zijn het gewoon hele knappe vrouwen. En als je dus een beetje kan praten, dus de taal, Bahasa Indonesia kan praten, dan kun je natuurlijk met elkaar in contact komen. Nou, dat is iets cruciaals. En dat is ook een cruciale rol van de Njai, want die kwam er wel achter dat sommige mannen wel degelijk zeg maar die taal konden praten. Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. De tijd gaat alweer hard, zie ik. Nou, even luisteren naar muziek en dan gaan we koken.

Ik heb er een mooie foto bij gehaald. Hè? Dus om u een beetje te helpen. U weet wel, de doos heb ik al op tafel gezet. Met de potten, pannen en schalen. En we gaan iets, dat is best lekker hoor, klaarmaken. Sayur, tumis, lode, udang. Nou, dat is gekruide groente met garnalen. Udang is garnaal. 100 gram garnaal heb je nodig. Een aubergine in kwart schijfjes maken. En 100 gram sperziebonen en een groene paprika en een rode paprika. En zeker minimaal 3 groene lomboks. Je hebt nodig zeker 2 uien. 100 gram groene kool. 4 teentjes knoflook. En ja, 5 kan ook nog wel hoor. Een schijfje Laos, een eetlepel ketchup en zout en theelepel terassi. Daar komt hij weer, terassi. En 100 gram boter en 3/4 liter kokosmelk. Nou, de uien gaat u snijden in ringen. Knoflook in schijfjes, lombok in fijne ringetjes. Maak de Laos zo fijn mogelijk. Fruit dit alles met de terassie in boter lichtbruin. Doe er dan grof gesneden groente bij en bak het geheel even op. Blus het dan af met de kokosmelk en voeg de garnalen en het zout toe. En kook dit tot de groente gaar is. Maar nog wel een beetje knapperig, hè? Het moet niet zacht worden. Maak het gerecht op smaak met ketchup. Ja, nou, u kunt daar. Er zijn zoveel soorten ketchup, hè, dus dat moet u maar zelf even uitzoeken. Ja, dat is niet moeilijk om te kopen. Eigenlijk is het te koop bij iedereen. Dat is dus sayur, tumis, lode, udang. Kijk naar de foto's die erbij zitten. Hele duidelijke foto. En dan kunt u dat zelf maken. Ja, nou, probeer dat maar. We gaan even schoonmaken. De schalen even schoonmaken. En u mag nog even luisteren naar muziek.

het zit er alweer op. Luisteraars, het uurtje is zo voorbij. Hè? Leuke muziek. Dit was zeer oude muziek. Ja, ook dat komt een keer aan bod. Hè? En het verhaal van de Njai. Ja, kijk naar de foto's. Dat helpt u altijd een beetje om het verhaal te begrijpen. Ik dank u voor het luisteren. Sampe Tjompa.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in het sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

releases en remixes. Mark en ik hebben er weer onwijs veel zin in vandaag. En we hebben er weer een paar gevonden over jullie. Zo begonnen we vandaag met de Breakfast Club en Ride on Track.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Les Adams. En Madonna Goes to the Doctor.
0: Let's go!

hoorde Patricia Rush, man. En Haven't You Heard, de 12-inch versie uit 1979. Zo is er alweer bijna een einde gekomen. Het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Frankie Knuckles en The Whistle Song. Tot na het nieuws. Dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
8: Radio Ridderkerk.
9: Outstanding 12 inches and remixes.

0: King, 12 inches en remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen.

0: digga ding dong song.
1: It's time for the Mini Mega Mix.
2: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door de Berserker. Veel plezier met Rave 92.

Live in Silence van Depeche Mode. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Glenn Chappell en Rhinestone Cowboy, de Bontempi 92 remix. Namens Mark en mij, tot volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

De Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar De Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel. Moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.